0: Zitrone, dat wil ik maar proberen. Och, bitte. Nou, een beetje een lekkere Zitrone. Een lekkere Zitrone. Dat wil ik maar proberen.
1: Radio X. Meer contrast.